Evelyn, Crazy Evelyn. Drie runder ben man wavis, drie der ruwa, drie die wist, had dan den dan dan der wie wist. Ter ruwa en tel is waarzin, fres mellen ne blen neerzin, der wie galdig uwe gazin. Daar zijn je gebi, hoos haar schade zo'n gebi, er heet en is van niet. Er van haar dit ken, hoog goed haar dan onken, niet bekend, niet bekend.

Zij zijn vinden bruiden, ja. Ma bikke de kwaar, wel het dan galoed loor, maar nu zit de mejoa, wel loze wender verik, miska gautera horik, en er hen uwe vezik, pem gorizan doa, rapem dan en noa, pem en marochoa. Pevar men igolin davarzin, igolin klezi avlin, tri rander ben mawa vest, tri deru wa tri di vest, adan den dan dan dervi vest, teru antelles varzin, fwes melden abon yazin, dervi galdi guo harzin.

Hij is aan laag. Hij is aan laag en dan een kom, dan een kom. Zij is eola, zij is waar. Zij is planen in Canaria.